vader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen, in de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Yeah.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de Straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Just for fun.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en de Munich op. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
2: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years.
1: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In het leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
2: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
1: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de ontplofte fabriek staan zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
3: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
1: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
2: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
1: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
3: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
1: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

moet het afkloppen. Ja. Knock on Wood. 1978. Ik nummer 10 in de hitparade in 1979. Ja, 15 weken geleden. Wel bijna 4 maanden in de hitparade, ja. Amy Stewart vertolkte dit nummer. Knock on Wood. Door veel mensen op plaat gezet. En zij was de enige die er in de hitparade mee terecht kwam. Ja. En dat is mooi natuurlijk. Ja, als je dit soort cijfers en getallen en weetjes allemaal weet, hoort, dan weet je waar je aan geland bent. Natuurlijk bij 100% vinyl. Een hele goede morgen. Dit is RTV 794 en Voorst Veluwezoom. En het wordt weer een hele bijzondere aflevering. Dat kan ik nu al vertellen. Ik heb bakje gezien, dames en heren. En er is geen ontkomen aan. Nee, we moeten wel een bepaalde kant op natuurlijk. Dat doen we met Run DMC. And Walk This Way.

nou, nou, wat een lawaai allemaal. Walk This Way van Run DMC. Dat stond nummer 2. Ik vond die andere beter. Die kwam nummer 1 terecht. Ja, dat was... dat was ook alweer... Walk This... Nee, dat was It's Like That. Die vond ik veel beter. Deze was dat. Kijk die. Maar dat was veel later. Dat was 1979 inderdaad. En ja, die vind ik wel eigenlijk veel beter. Dat was ook Run DMC. Maar deze, die was inderdaad dan hun hit. It's Like That was nummer 1. En Walk This Way in 1986. Dus dat is, daar zit gewoon 11 jaar tussen. Kwam nummer 2 terecht. En nou ja, hebben ze toch lang over gedaan. En dat waren ook de enigste grote hits. Hoor. Ze hebben nog 2 andere hitjes gehad. Christmas in Hollies. En It's Tricky. Maar dat belandde ergens nummer 34 terecht. En die andere kwam in de top 100 terecht op nummer 75. Dus allemaal niet zo heel erg spannend, zeg maar. Wij draaiden nog eens een keer hier een heleboel kabaal met Run DMC. Ja, we zitten een beetje in de jaren 90 aan het begin. Ik heb nogmaals een bakje gepakt en daar zit toevallig dit allemaal in. Onder andere ook deze. Nou, die kennen we ook nog wel. Hier is MC Hammer en Pray.

was daar niet zo van. Nee, ik was wel van Two Brothers on the Fourth Floor en Two Unlimited. Dat vond ik allemaal wel geinig. Maar ik vind dit... Nee, ja, ze bestel gewoon niet. Dat kan, hè. Maar het zat wel in het bakje, dus dan draaien we dat ook wel eens natuurlijk af en toe. Niet getreurd, er ligt weer iets moois op de draaitafel uit de jaren 80. Hier is Paper Laced van Genesis.

In 1984 had hij samen met PhD een enorme hit met I Won't Let You Down. En eind 84 had hij solo een hit met dit nummer. En dat was Jim Diamond. Ja, I Should Have Known Better. Stond er in de hitparade? Jazeker, dat deed het zeer zeker. Hij kwam op nummer 7 terecht en 15 weken genoteerd. Wereldwijd, eigenlijk in Europa ook wel, een grote hit. Geschreven door Jim Diamond, zelf samen met Graham Lyle. En dat werd geproduceerd door Pip Williams. I Shouldn't Have Known Better. Draaiden we hier. Het is een beetje een raar bakje ook, want er zitten eigenlijk plaatjes in. Dan moet ik even kijken. Ja, het zijn wel bekende artiesten, maar dan zijn het de net niet de hits geworden, zeg maar. We hebben een beetje tipparadenwerk en soms totaal geflopt. Maar dan zijn het wel grote namen, zeg maar, van artiesten die we allemaal kennen. Maar niet met dat plaatje. Dus we zoeken even nog verder. Er zitten vaak gauw in zo'n bakje. Wat zit erin? 200, denk ik. Nou, daar moeten we een uurtje mee kunnen vullen vandaag. Ja, dat gaat zeker lukken. Deze is ook wel grappig. Hier is Teach In en Fly Away. MUZIEK

0: doen, zeg maar. Ze hebben ook een plaat gemaakt voor Greenpeace. En terwijl dat vliegen, dat is nou niet echt, zou ik maar zeggen, waar Greenpeace nou zo'n fan van is, zeg maar. Nee, daar gaat Greenpeace meer over, volgens mij ook dingen die op zee gebeuren met walvissen en dat soort zaken al, toen zeker. En wat je ook in die tijd zag, is dat je, ik heb dan die bak met plaatjes, daar zitten soms gewoon kaartjes of envelopjes of foto's van vervlogen tijden nog in. Eén heb ik in mijn hand en het gaat over, van mij bestaat niet eens meer, Neckerman. Dat was een postorderbedrijf uit Terneuzen. En die envelop die ligt hier nu voor me. Die zat tussen dat plaatje in het hoesje. Speciaal voor u, gratis de dikste winkel van Nederland in uw brievenbus. Maak snel open. En dan is het, het gaat over de Neckerman-catalogus. Zit er nog wat in een envelopje? Volgens mij zit dit gewoon dichtgeplakt. Er zit niks in. Nee, is leeg. Maar dat is wel grappig. Volgende plaatje is ook wat mee. George Baker Selection aan I'm On My Way. Dat was zonder de zangeres nog. Toen waren ze gewoon echt een popgroep, zeg maar. Maar die zanger die dit aan... Deze een van de zangers? Nee, dat is niet de zanger zelf. Dat was natuurlijk meneer Bakker zelf. Maar ze tellen af. Volgens mij is dat een gitarist of zo. Maar net of ze geen ondertanden heeft. Ik heb me even wat harder gezet. Maar even luisteren. Die man die klinkt alsof hij geen ondergebit heeft. Kijk, luister.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 1, 2, 3, 4. Dat is toch heel bijzonder, of niet? We gaan er nog een keer naar luisteren en dan starten we gewoon een plaatje zelf in.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Heb ik gelijk of niet?

Solid, ja, stond als een huis. Ashford & Simpson schreven voor enorm veel artiestenhitjes. En dit was hun eigen hit inderdaad uit 1984. En het kwam binnen in december, ja, eind december, 29 december 1984. En het verliet de hitparade op 23 maart 1985. En piekpositie nummer 3. Dus dan heb je een goede top 10 hit te pakken, mag ik wel zeggen. 13 weken logeerde zij in de top 40 al daar. Ashford & Simpson en Solid. Je zou zeggen, waarom zijn er helemaal geen platenbeurs en dat soort zaken allemaal? Nou, het vervelende is, soms hebben we wel eens dat je op griep hebt, of je bent ziek, of je bent op vakantie, of het kan gewoon niet, zeg maar. Dan hebben we een zogenaamde datumneutrale uitzending. Daar is dit één van. Dus dat betekent dat er iets aan de hand is. Meestal niks ernstig, want dan krijg je dat ook wel ergens te horen natuurlijk. Maar het wel in ieder geval dusdanig dat ik niet de programma's semi-live kan maken met actualiteiten zoals dat heet. Dat is jammer, want dat doe ik namelijk heel graag. Maar ja, helaas is dat soms zo. De dubbellijn van vandaag, dat moet een beetje goed maken dan voor alle informatie die je niet live krijgt. De dubbellijn van vandaag is van Neil Diamond. Dan moet ik even kijken, want er staat maar één titel op het hoesje. Songs of Life, dat is de kant B. En kant A gaan we zo meteen ook draaien. Maar eerst de B-zijde, zeg maar. En het komt van de film The Jazz Singer.

We draaien wat meer onbekende nummers van Neil Diamond vandaag. Het komt van het album The Jazz Singer. Dat is een film, dus de soundtrack van die film The Jazz Singer. En ja, deze kant was natuurlijk heel erg mooi. Maar dit waren natuurlijk niet de hits. Nee, stonden wel op het album. En het album deed het eigenlijk beter dan singeltjes. Want de andere kant hierop. Dit was trouwens het nummer Songs of Life. En we gaan het plaatje omdraaien. Dan gaan we naar, ja, het heet Amerika. Daar kun je ook niks aan doen. Er wonen niet alleen maar slechte mensen, zullen we dat maar zeggen. En, in ieder geval, America was geen hit ook, maar wel een prachtnummer voor zo'n draaien. De hits van dat album, dat waren Love on the Rocks en Hello Again. Die kwamen wel in de top 40 terecht als singeltje, maar dit singeltje niet. Maar het album is er niet minder om. Het album zelf deed het veel beter trouwens als de singeltjes. Want die stond namelijk nummer 6 als hoogste positie. En stond 28 weken in het parade. Dus gewoon een half jaar stond het album van de soundtrack Neil Diamond met de jazzzinger in de hitparade. We gaan terug naar 1980 en dit is het zeker zo'n goede nummer. America van de jazzzinger.

0: today.
1: Onze regio. Jouw muziek.
2: Forst Veluwezoom.
1: Elke week op RTV 794 en Forst Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Forst Veluwezoom.

Ja, we kennen natuurlijk de Nederlandse uitvoering natuurlijk. Ja, maar dit was de originele van Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Together We Are Strong. En dat kwam nummer 1 terecht in dit parade in die tijd. Ja, dat is echt waar. En ja, de uitvoering natuurlijk, de Nederlandse uitvoering, natuurlijk ook wel komisch inderdaad. Ja. Maar die hebben we nu niet voor handen, want die heb ik ook niet op plaats volgens mij. Dus dan gaat het sowieso niet even lukken. We blijven wel even bij de duo's. Hier zijn Donny en Mary Osmond en... I'm leaving it all up to you.

Ik was zo aan het zoeken naar Brigitte Kaandorp en Patrick Duffy, Herman Vinkers. Dat ik, dat heb ik zitten verprutsen. Dan heb ik het volgende plaatje niet klaargelegd. Dat is natuurlijk lastig, want ja, je drukt hier niet zomaar op een knop. Je moet echt een plaatje echt opzetten, want als er niks op de draaitafel ligt, dan zit die naald, zullen we zeggen, allemaal een beetje in het wilde weg. Een hoop ruis en geruis, dat kan allemaal niet. De Boogeyman, ja, hier is Rockaway Boulevard.

1977 natuurlijk de Guys and Dolls. Waren toen nog met z'n zessen. Dat heette Mamacita. Daarvoor hoorde je Boogeyman nogmaals met de Rockaway Boulevard. Ook uit 1977. En dit ook. Dit is B.A. Robinson en Bang Bang. En daarmee met deze knallen gaan we op een klok van het volgende uur. Bedankt voor het luisteren aan dit uur en tot de volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: zo gaat hij wel heel lang duren natuurlijk. Het is echt vinyl, dat mag duidelijk zijn inderdaad. Een hele goede morgen.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: Het was al een beetje een plaat waarvan je zegt van nou, wanneer komt die een beetje op gang? Wings met... Oh, u weet het niet? Nee, dan zeg ik het even. Good night tonight. Ik denk, je zegt het even, maar nee, jij zit niet meer dan naast me, hoor, nee. Ik hoorde pas iemand zeggen inderdaad, ja, ik hoor af en toe stemmen. Dus hij liep zich, dat is niet erg hoor, dat kan. Ik nou, dat weet ik niet. Maar ja, schizofreen is nooit alleen, toch, zullen we maar zeggen. Goedemorgen, dit is weer een aflevering van 100% Vinyl, een nieuw uur. Waarbij we inderdaad toch wel weer het originele vinyl, dat hoor je net ook, dat het blijft hangen. Een kraakje, een piepje, een krasje. Maar ja, de prijzen van deze verkoper, zeg maar, die waren er ook naar. Van 1 cent tot ongeveer 50 cent. De gemiddelde prijs van die stapel die we gekocht hebben was ongeveer 17 cent per plaatje. Daar kun je niks van zeggen. Er zit er af en toe eentje tussen die zegt van, ja, dat is jammer. Daarvoor begonnen we dit aflevering met Dawn featuring Tony Orlando. En Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. En dat is dan nummer 1. Ja, dat is dan wel weer duidelijk. Wings niet, nee, dat is duidelijk inderdaad, nee. Die stond ergens nummer 24 als hoogste positie. Was niet sterk te nemen. Ze hadden wel veel hits natuurlijk. Mall of Kintyre. Dat die 77 rond de kerstdagen. Nummer 1 deed hij het heel goed natuurlijk. Maar ook With a Little Luck kwam van nummer 11 terecht. Silly Love Songs. Let Him In. Listen to What the Man Said. Maar veel hits hadden ze eigenlijk wel. Maar die wij draaiden net was de minst. Dus die gaat weer in het archief. Die zetten we netjes weer bij een stapeltje. Die hebben we weer een tijdje gehad. Die mag voorlopig eventjes blijven waar die is. Dat is duidelijk. Veel muziek, dat is ook duidelijk inderdaad. Daar is het programma van bekend natuurlijk. Met af en toe wat informatie. Plaatje, praatje. Onder andere deze inderdaad. Ja. Carlos Santana. En They All Went to Mexico. Ah, is mooi. Willie Nelson. Ja, Willie Nelson.

Heerlijke combinatie, zeg. Carlos Santana featuring Booker T. Jones en Willie Nelson. Die was natuurlijk herkend inderdaad. They All Went to Mexico. En dat deden ze in 1983. En daarmee kwamen ze nummer 6 terecht. En stonden 9 weken genoteerd. En dat was zowel in België als in Nederland een grote hit. Carlos Santana nogmaals met Willie Nelson en They All Went to Mexico. En hier is 24 Hours van Earth and Fire.

Zo. Gaat u daar maar even liggen. De floaters en... Flow on, dat mag duidelijk zijn inderdaad. Ja, we zwijmelden even weg met deze muziek uit de jaren 70, 80. Wanneer was dat eigenlijk? Even kijken. Nee, 77. Nummer 1, 9 weken genoteerd. Grote hit. Het grappige is, als je naar de teksten luistert, zeg maar... dan is het grappig, want de zangers onderling... ja, die hebben eigenlijk een hele andere idee over hoe hun favoriete vrouw er dan moet uitzien of moet zijn. Ralph die houdt namelijk van geëmancipeerde vrouwen. Charles houdt van zo'n beetje tegenovergestelde. Paul die grijpt het liefst allemaal. En Larry houdt van vrouwen met een vrije geest en stelt voor om de liefde te delen met Larry. Gezongen in de derde persoon. Nou, op YouTube is nog een leuk clipje te vinden... over de verhalen van Tot in the Shadows. Nou, dat is helemaal grappig. Dat is in ieder geval de Floaters uit 1977. Wij draaiden hem hier nog een keer bij 100% vinyl. En wat hebben we meer voor je klaar liggen? Ja, nou, ik heb de captain, de kapitein is aan boord, dames en heren. De captain Sensible. En ja, die is aan het verbouwen. En hij en Stij, ja, aan het breken en doen. Hier is Watt, captain Sensible. Ah, we gaan terug naar 1982.

bijzondere single van Captain Sensible en What. Ja, daar gaan we nog even wat over zeggen. Want de album van deze meneer, die heet Women and Captains First. Nou, dat is nou niet echt een hele professionele scheepsactie volgens mij. Nee. 1982 in ieder geval, de man had nog veel meer hits inderdaad. Het album is ook erg leuk, dat moet ik wel zeggen. In die tijd hadden we het volgens mij ook nog ergens hier in de studio. Dus dat is het vermelden waard dat we daar ook nog eens een keer wat van gaan draaien. Maar wij draaien deze keer een nummer uit 1982. Nummer 14 is hoogste positie. 10 weken doet hij het vol in de hitparade. En dat heette nogmaals What. Hier luistert naar Forst Veluwezoom en naar RTV 794 op woensdag. Mocht je nou ook zeggen, ik heb wel belangstelling om iets te doen, sociaal-maatschappelijk, dan kan dat zeker bij de lokale omroep die met de regionale aspiraties toch eigenlijk zo'n beetje de hele Oost-Veluwe al bestiert. Want voor een aantal gemeentes, Epe, Heerde, Voorst en Brummen, mogen wij inderdaad toch ook de programma's maken die wij naar luisteren. Dat doen we met veel plezier, maar we kunnen altijd mensen gebruiken. Dus meld je vooral even aan via redactie@voorstveluwezoom.nl of via redactie@rtv794. Daar krijg je altijd antwoord. En wat je kan doen bij ons is van alles. Van achter de schermen tot televisie. Waar we veel mensen voor nodig hebben zijn de sportprogramma's, de locaties. Moeten we nog extra mensen hebben om de wedstrijden te verslaan. Dan moet je een beetje affiniteit mee hebben, maar ja, het is wel heel erg leuk natuurlijk. Want elke week ben je toch weer bij zo'n wedstrijd. En de regionale derbies, daar zit je dan wel bovenop natuurlijk. Dus de sportmensen gevraagd, maar ook voor alle andere programma's inderdaad. Dus meld je even aan nogmaals bij de redactie van onze programma's RTV 794 en Voorst Veluwezoom. Meer informatie vind je natuurlijk op onze website. We gaan naar de jaren 70, naar een dame die opmerkelijke plaatjes maakte. Is er eentje van. Het nummer heet Miracles en hier is Anita Garbo.

maandag, woensdag en vrijdagochtend is alles tussen 9 en 11 van vinyl. Zelfs de vloerbedekking in de studio. 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

vond ik geweldig om uit te spreken vroeger inderdaad. Rocking in the Streets, nee dat niet, maar deze. Roots McKenney en de Benny Bright Orchestra. Dat klonk er zo lekker uit, zeg maar. En daarvoor was dat inderdaad dan de muziek van Anita Garbo. Er werd gefluisterd, zeg maar, dat Jeff Lynne van ELO er iets mee te maken had met die productie. Het zou qua muziek wel een beetje kunnen, maar de Sparks met, dat had ook nog gekund. Het zit allemaal een beetje in de buurt, zeg maar. De dame zelf die kwam uit Engeland en dat was een dochter van een Italiaanse vader en een Britse moeder. En dat was een zeker niet lelijke dame in die tijd, 1977. Greta Garbo en Miracles. Een andere dame die zeker ook een liedje kan zingen, dat is Rita Coolidge. En dat was ook zo'n coverkoningin. Maar één hit had ze sowieso natuurlijk op nummer één. En dat was de titelsong van een James Bond film. Roger Moore die schitterde in de film Octopussy. En Rita Coolidge die zong het origineel theme from Octopussy. Hier is All Time High.

Als je nou zegt, wat klinken die Beatles raar? Ja, als je het nummer van de Beatles kent, klinkt dit raar, ja. Maar dat klopt wel. De Marmalade, ja, 1968, dames en heren. 28 december 1968 kwam dit binnen. Opla die, opla da. Geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En die kwam nummer 3 terecht. 8 weken genoteerd. En wat gebeurt er inderdaad? Iets later inderdaad. Nou ja, in februari ging dit plaatje alweer de hitparade uit van de Marmalade. Waarbij trouwens de platenmaatschappij op de een of andere wonderlijke manier de best heeft gedaan om er een soort stereo van te maken. Het origineel zal in mono zijn, maar ja, dit is een soort herprint of zo. Maar terug naar de Beatles, die kwamen in 1968 met dezelfde ontdekking. En die schreven dat toen. Dus in 1969 ging de Marmalade eruit en kwam het plaatje van de Beatles erin. En die kwam ook op nummer 3 terecht. Dus dat plaatje zelf heeft eigenlijk wekenlang in 2 verschillende uitvoeringen van zowel de Marmalade als de Beatles in de hitparade gestaan. Waarbij, als we het helemaal uitrekenen, zeg maar, de eerste inderdaad in 1968 in december binnenkwam. En de Beatles die vertrokken pas weer eigenlijk op 8 maart 1969. Dus dat is toch grappig. De Beatles stonden wel hoger genoteerd in het buitenland. In Nederland stond deze nummer 3. En die andere ook. Dus Beatles en Marmalade, alle 2 nummer 3. Nou, dan weet je ook weer een beetje hoe daar de vork in de steel zit. Daarvoor Southern Nights uit 1977 van Glen Gamble. Aan de andere kant een hele vreemde ouverture-achtig nummer op William Tell ouverture. En dat is gewoon een instrumentaal nummer. Nou ja, gebruiken we nog eens een keer ergens anders voor. Over instrumentale nummers, daar krijg je straks nog iets bijzonders van. Daar hebben we weer een hele bijzondere plaat voor je klaargelegd. Daar gaan we ook wel wat over vertellen. Maar eerst gaan we naar de disco. Disco uit de jaren 70. Black is Black. Ja, destijds Belle Époque. En Belle Époque, die zongen dus inderdaad Black is Black. We like the music. We like the...

drie dames die op de plaat dit zongen waren Black is Black. Waarvan twee donkere en één witte dame, zeg maar. Dat is wel grappig om te zien dat Black is Black. 1977, dat maar. Nee, eerder nog, volgende of later. Nou, weet ik niet precies meer. We zitten een beetje in tijdnood, maar ik heb toch een plaat die ik wel wil draaien. Namelijk een hele mooie. Claude Barzotti. Een man die in Frankrijk en België heel populair was. Met onder andere Madame. Dat hebben we ook een paar keer gedraaid al in dit programma. Maar deze die kwamen ook weer tegen op het stapeltje van de uitverkoopbak. En moi, dat is zo'n mooi nummer. Gaan we toch even draaien. Klein stukje inderdaad van dit plaatje. Claude Barzotti.

Alleen Fransen kunnen dit zo mooi zingen volgens mij. 1990, Claude Barzotti en Air Memoir. De dame die hoorde was trouwens Estelle. Destelle Essen heet ze inderdaad, ja. Dat plaatje wat ik net wilde draaien inderdaad tegen het eind. Dan zeg ik, ja, dat is waar we tijd ten nood komen nu. Een klein stukje van de originele opera. En dat is een nummer dat echt in het veer gestaan heeft. Een opera nummer van de opera Scott Joplin's Three Monsignia. En dat heet Aunt Dinah Blown the Horn from Scott Joplin. Joplin, Three Monsignia.

Nou, zoek dit maar een keer op inderdaad. Aunt Dinah Blows the Horn van Scott Joplin. Maar het ging mij ook een beetje om de achterkant, want daar was ik verbaasd over wat daar dan stond. Want ik denk, nou, daar sluiten we deze aflevering mooi mee af inderdaad, voordat we eruit gezwiept worden door het journaal. Dat is namelijk de uitvoering van The Entertainer, maar dan door het hele orkest, zeg maar. Het is ook uitgebracht op de Deutsche Grammophon Gesellschaft, dat is een klassiek label, zeg maar. Maar dit was toch wel heel erg bijzonder. Hij zit naast het naaltje zo. Hij moest wel in het groefje blijven natuurlijk. Dit was weer de aflevering 100% vinyl. Bedankt voor het luisteren. En luister even naar deze geweldige uitvoering. En tot volgende week.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op een nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelde 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland en dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

ain't no country club either.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean Wight, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: 6 mei, woensdagmiddag, 5 uur geweest. En je bent weer rechtstreeks verbonden met Villa Jacoba. Naast mij, tegenover mij, schuin tegenover mij, Han van der Pol.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, je hebt bevrijdingsdag heel bijzonder gevierd dit keer.
1: Ja.
0: Je hebt gelopen.
1: Ja, hard gelopen. Ja, met de groep van de Gemzen.
0: Ja.
1: Ja, erg leuk. Van Wageningen, het bevrijdingsvuur, wordt aangestoken. Ja. En dan als groep hebben we een aantal estafetten lopen, is het. Hebben dat hard gelopen met een vlammetje in zijn stormlamp. En dat vlammetje hebben we hier naar Heerde gebracht. En de burgemeester heeft een vlammetje gebruikt om het bevrijdingsvuur hier aan te steken.
0: Die is,
1: op de ochtend van 5 mei.
0: Ja, die is in ontvangst genomen door hier bij het raadhuis.
1: Ja, nadat wij in de nacht, in het begin van de ochtend, hard hebben gelopen. Het is toch 65 kilometer ruim.
0: Ja.
1: Die afstand. Dus de hele nacht gelopen. Het was wel koud.
0: Maar... Heb je dan spierpijn?
1: Nee, dat heb ik niet. Ja, even stijf en nog even bijgeslapen.
0: Nou, jij bent ondertussen ook aan het trainen voor een halve marathon, toch?
1: Die ken ik al. De hele marathon.
0: Oh, de hele marathon.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, zeker. Goed, we gaan het hebben over politiek, dit programma.
1: Ja.
0: We hebben eigenlijk geen hot items, zou ik maar zeggen.
1: Nee, maar wel twee leuke items. In ieder geval, we hebben twee gasten aan de telefoon zometeen. Ja. Deze uitzending.
0: Nieuwe raadsleden?
1: Ja, we kennen ze een beetje van naam wel natuurlijk. Nou, Joost Dikke-Heupke is wel langer natuurlijk. Die van D60 van Heerde.
0: Ja.
1: Die gaan we interviewen. Hij kan zichzelf bekendmaken bij het luisterend publiek. We hebben daar wat vragen voor hem. En dan kan hij zich presenteren. Dat geldt ook voor Hans de Hoof, voor Pro. Zeg het nog even soms, PvdA, maar zeg het nu goed, hè? Pro.
0: Ja.
1: Pro Heerde.
0: Je zei zo af en toe por, maar dat is toch echt een heel ander ding.
1: Ja, ook hij hebben we wel even een uitzending gehad. Net zo Joost Dikke-Hupkes, een tijdje geleden. Maar goed, nu is het helemaal weer fris en nieuwe periode. Maar we gaan ook de commissieleden doen, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, het komt een beetje neer op wat we 2 jaar geleden ook deden op in de zomer uitzendingen. Een beetje persoonlijk portret maken. We hebben ook mensen gevraagd zelf muziek mee te nemen.
1: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, maak de boys maar nat.
1: Leuk is dat, hè?
0: Ja, toen dacht ik, ja, als de politici dat mogen, dan ga ik ook een keer mijn eigen muziek meenemen. Ik heb een primeur, dus dat wordt lachen zo.
1: Dat is zo. Dat ben ik benieuwd. Maar goed, dat krijgen we dan.
0: Ja, dat krijgen we zo, ja. Eerst hoor je even wat muziek en dan gaan we verbinding zoeken met de beide politici uit Heerde.

Dat was misschien ten overvloede Rodney Franklin en In the Groove. Eerst even muziek voordat we het eerste gesprek gaan beginnen. Dit is Bloom, Lucas Estrada.

0: ja. Dat was Bloem. Ja, de eerste gast hangt al aan de lijn op dit moment, als het goed is. Hans.
1: Ja.
0: Meneer Ten Hove, goedemiddag.
1: Goedemiddag, heren.
0: Ja. Wat mogen we meneer Ten Hove zeggen?
1: Je mag Ten Hove zeggen, je mag Hans zeggen.
0: Wat heb je het liefst? Wat heb je het liefst?
1: Ik heb het liefst Hans.
0: Het liefst Hans. Dan gaan we dat doen met dat. Ja, je bent niet voor niks, je hebt niet voor niks die naam gekregen, toch?
1: Precies, dat is toch heerlijk dat je gewoon met je eigen naam aangesproken wordt. En niet met meneer Ten Hove. Dat klinkt zo zwaar en overdreven.
0: Ja,
1: en zeker in onze lokale omstandigheden moeten we het een beetje gezellig houden.
0: Ja, precies.
1: Dat het inderdaad allemaal formeel gaat, prima. Maar daarbuiten moeten we wel een beetje zorgen dat er leuk en aardig blijft voor elkaar.
0: Ja, daar hebben we het al eens een keer over gehad, volgens mij met Klaas Haring ook. Het is ook beter als het inderdaad wat formeler blijft natuurlijk.
1: Ja, nee, dat begrijp ik helemaal. Dat hoort bij de bij het ritueel. Dat je niet op de persoon speelt. Het gaat altijd over de inhoud.
0: Precies.
1: En omdat je niet op de persoon speelt, doe je inderdaad in de formele zin met u en spreek je iemand aan met de achternaam.
2: Ja, het gesprek gaat al via de voorzitter, hè dan?
1: Ja.
2: Zo is het dan. Die spreekt met u aan.
0: Dus dan kun je wel boos worden, maar dan moet je moet altijd boos worden via de voorzitter, zeg maar.
1: Ja, dat is een beetje lastig inderdaad. Hoe je dat doet, heb je dan niet geoefend, moet je zeggen.
2: Misschien komt dat al.
0: Ik wou net zeggen, hoe bevalt het inderdaad eigenlijk?
1: Ja, je weet mijn voorgeschiedenis, hè, dat ik er eigenlijk in één keer in ben gerold.
0: Ja, ik vind daarom vraag ik het ook.
1: Zeggen dat ik het bijzonder leuk vind. Ik geniet er wel van. Ik heb, ik vind de sfeer sowieso leuk. Ik vind het ook leuk dat inderdaad ook, dat je met verschillende mensen gewoon, ook na de vergaderingen een leuke relatie kunnen opbouwen.
0: Ja.
1: Laatst houden we een raadsvergadering en daarna zitten we met z'n allen in de heerd. Ja. En dan zit je gezellig met iedereen te babbelen. En dan denk je, dat is toch heel veel waard. Kijk, en dan kun je wel verschillen hebben. Maar in feite, wat we tegen elkaar hebben gezegd, is wij willen allemaal het beste beheren. Alleen we denken allemaal dat het iets anders kan. Nou, dan moet je elkaar proberen te overtuigen op argumenten. Nou, dat is dan leuk.
0: Ja,
1: ja. En, dus ik geniet daar met volle teugen van, moet ik eerlijk zeggen. En ik vind het toch geweldig dat je dan inderdaad in de raad van mening kunt verschillen van elkaar. En dat je de hele tijd gezellig met elkaar een pilsje kunt drinken. En weer eens een keer kunt relativeren. En een beetje ook de lol worden inzien van allerlei dingen.
0: Nou, helemaal goed. Zullen we even bij het begin beginnen? Want Hans van der Pol die heeft voor ons, die maakt niet altijd de administratie, zou ik maar zeggen.
2: Daar de feiten.
0: Daar de dingen op papier. En die heeft
1: gewoon een heel overzicht
0: gemaakt. Ja, absoluut.
2: Een halve mannetje hoor.
1: Toch een halve mannetje.
2: Ja, historicus. Hans van der Hans. In Duitsland zeg ik al, mijn naam is Hans Ohne S. Dat kennen ze ook wel.
1: Ik moet zeggen, vroeger op school vond ik geschiedenis helemaal niks aan. Oh. En tegenwoordig begin ik steeds meer geïnteresseerd te raken in geschiedenis.
2: Toch wel. Dus, kan dat dan? Hoe kan het dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Het is toch wel leuk. Ik had laatst ook die lezing van Heerde 850 over de historie van Heerde. Ja, dat is toch wel grappig om dat dingen te horen. En dan echt te horen dat problemen die nu spelen, dat die vroeger ook speelden. Ja. Bijvoorbeeld over klimaatverandering. Dat ze op een gegeven moment de landbouwgronden veel te intensief gebruikten.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ze op een gegeven moment die zandverzuiging zijn ontstaan. Ja. En waardoor ze dus gedwongen werden om andere landen te ontginnen, meer in de richting van de IJssel. Dat vind ik wel een leuke ontwikkeling.
2: Ik hoorde Dr. Lou de Jong, en de meesten kennen hem nog wel, van de bezetting van die serie op de radio. Die deed het allemaal uit zijn hoofd. En die man van de Riot, die vertelde ook van, Lou de Jong had toen ook opgeroepen in de jaren 40... van bewaar alles en schrijf het op in het dagboek. Schijnbaar Anne Frank heeft het naar geluisterd. Ook de geschiedenis opgetekend. En inderdaad, het kan groot, kan klein zijn, geschiedenis. Ja, belangrijk. Nou, mooi dat je het waardeert uiteindelijk op latere leeftijd.
0: Ja.
2: Maar wat is je leeftijd eigenlijk, Hans?
1: 62. Dat is,
2: 62?
1: Zelf voel ik me erg jong, maar ik kan me voorstellen dat heel wat jongere luisteraars nu denken van, meen je God, wat is die wendel oud?
2: Ja, die zullen er zeker bij zijn. Dan ben je geboren in 1964?
1: 63.
2: En hier of ergens anders?
1: Nee. Ik ben geboren in het Rijssen in Twente. Dus ik ben een echte tukker.
0: Oké.
1: Okay. Een rasechte tukker. En ik ben geboren in Rijssen, heb daar eigenlijk ook mijn hele jeugd gewoond. Ik ging naar de middelbare school in Nijverdal. Dus wat dat betreft, ik heb in twee werelden geleefd. In Rijzen en in Nijverdal.
2: Maar daar heb je nog familie wonen in Rijzen?
1: Ja. Daar woont nog het grootste deel van mijn familie woont nog in Rijzen. Ja.
2: En is dat een PvdA-nest? Oh ja, nou mag ik nou even PvdA.
1: Nee. Oh. Nee, dat is heel verrassend. Maar ik kom echt uit een SGP-nest.
0: Okay. Ah. Oké.
1: Okay. Ja.
2: Dat is verrassend, ja. Ben ik even stil?
1: Ja,
2: maar...
1: even heel veel stil, ja.
0: We kijken
1: ik kwam uit Rijzen en dat is streng christelijk. Ja. Dus ik kom ook uit een streng christelijke kerk. En dan ga je hier naar Heerde. En dan word je met een schok wakker. Dan denk je, hier is alles compleet anders. Mm-hmm. Dus dan krijg je geloof wel even een tikje. Dan moet je wel even resetten. En in de resetten... heb ik uiteindelijk ook het geloof wel behouden, want ik ben nog steeds verbonden aan de hervormde kerk.
2: Mm-hmm.
1: Maar ja, goed, wat je eigenlijk leert daarin is van al die dogma's die in de gereformeerde gemeente speelden, maar ook in de hervormde kerk, ja, daar geloof ik niet hard meer in. Dus ik geloof meer in de waarden mm-hmm. en dat we daarover moeten hebben dan over de keiharde dogma's van dit staat in de Bijbel en zo moet je doen. Daar geloof ik niet meer in.
0: Oké, okay. Meer praktisch.
1: Dus dat is voor mij ook de reden dat ik dan bij pro terecht ben gekomen. Dus ik heb niks tegen andere partijen, want ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb pas een jaar of 5, 6 geleden ben ik lid geworden van de PvdA. Met het idee van, voor die tijd had ik altijd zoiets van, in elke partij is wel iets goeds. Dus welke keuze moet ik maken? Maar ja, als je ziet dat de spanning in de samenleving toeneemt, en dat je dan zelf eigenlijk ook aan de kant staat en denkt, zo zou dat moeten en dit moet toch anders en dat moet anders. Ja, dan moet je op een gegeven moment, vind ik, ook kleur bekennen. En dan moet je op een gegeven moment zeggen van, ik sta ergens voor. Toen dacht ik, dan moet ik maar een keuze maken. En toen heb ik voor de PvdA gekozen. Ja. En die jas past nou uitstekend, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ondertussen zit je bij Pro. Jij hebt in een korte tijd ook alweer een verandering meegemaakt dus.
1: Ja. Nou ja, weet je, ik ben in die eerste jaren was ik niet actief. Ik ging wel naar ledenvergaderingen en ik had ook een leesclub waar ik lid van was. Maar voor de rest deed ik niet zo gek veel. Dus wat dat betreft, vorig jaar ben ik in bestuur gekomen bij de PvdA. Ja, en toen ben ik eigenlijk pas echt actief geworden in de partij. Nou, toen stond het eigenlijk op fuseren. Mm-hmm. Dus in feite weet ik niet anders dan de zaak. Van de samenwerking dan van PvdA en GroenLinks. Dat is vanaf het begin dat ik actief ben geworden, is dat de realiteit.
0: Ja. Ja, je hebt er nu de tijd voor, Hans, maar werk je nog of ben je uitgewerkt?
1: Ja, nou, dat is het dilemma. Ik was altijd een financieel directeur en dan kun je altijd ook nog wel enigszins de tijd vrijmaken. Nee, ook wel. Maar ik ben ook zelfstandig geworden. Dus ik had eigenlijk tot voor kort het idee van jongens, politiek en het zelfstandig opbouwen van een zelfstandige onderneming, dat past niet bij elkaar.
0: Nee.
1: Maar ja, goed, de dingen lopen zoals ze lopen. En nu moet ik het combineren. Dus het is soms wel eens keuzes maken. En inderdaad, soms is het iets meer werken dan misschien leuk is voor mijn vrouw.
0: Ja, want er zit natuurlijk ook heel veel leeswerk in voor de raad, zeg maar, alle stukken.
1: Ja. Nou ja, goed. Dat is ook wat je dan ontdekt in de raad. Is dat je... wij zitten met 2 man in de fractie. En we hebben 2 in de, als ondersteuners. Maar met 4 man kun je gewoon niet alles volledig behappen. Want er is zo allemachtig veel leeswerk.
2: Ja.
1: Dus je moet je keuzes maken en zeggen, jongens, daar ga ik me op focussen. En daar zitten we nu als partij, als fractie zitten we daarvoor. En we zeggen, we hebben een prachtig kiezingsprogramma. Maar waar gaan we ons nu echt op concentreren? Wat voor onze agenda voor de komende jaren?
2: Ja, toch wel. Als ik even maar toch even terug naar wat je zei van ik ben verhuisd van Rijzen naar Heerde. Ik weet niet waar het is geweest. Jaar 80, jaar 90, 2000.
1: Vrij gezegd. In de jaren 90. Voor Berghuis Papierfabriek ben ik verhuisd naar Heerde.
2: Ja, en dan zeg je van het is dan heel anders dan Heerde. Maar wat was het dan anders dan? Als je uit de SGP milieu komt. Wat is dat dan?
1: Een mooi voorbeeldje wat gewoon voor iedereen aanschouwelijk is. Als je in Rijzen naar de kerk ging en dat was inderdaad avondmaal, dat ken je misschien. Ja, dan ging er een handjevol aan het avondmaal.
2: Ja.
1: En als je hier de kerk in de Hef om de kerk binnenging, dan gingen ze massaal aan. Dus dat was een totaal iets van, god, hoe is dat mogelijk? Hoe dan?
2: Ja.
1: Dus dat zijn de kleine dingen. En er waren wel meer dingen. Wij waren in Rijssen, waren niet gewend dat je op zondag dingen deed. Wij keken op zondag geen televisie. Overigens in de hele week niet. Wij gingen op zondag ook niet met de auto zo ergens naartoe. Wij gingen zeker niet ijs eten op het dorp of wat dan ook. Dat was dat er allemaal niet in. Dus, en dat zag hier allemaal gewoon gebeuren.
2: Is dat dus, zo, Hans, op zondag?
1: Ja, bij ons was het op zondag was het...
2: ja, hier in Heerde.
1: Maar in Heerde was het gewoon compleet anders.
2: Ja,
1: ja. Ja, het idee van, jongens, hier mag van alles zeggen wat wij gewoon niet kenden.
2: Ja.
1: Dus ja, dat was wel een cultuurschok voor ons.
0: Ja. Nou kom ik uit Geenemuiden.
1: Ja, we hebben hetzelfde meegemaakt.
0: Ja, hetzelfde meegemaakt. Alleen, ik ben er ook heel lang weg. En ik moet zeggen dat volgens mij is er ook in Geenemuiden heel veel veranderd al. Vergeleken bij het moment dat wij er nog wonen. De wereld verandert natuurlijk wel, alleen in sommige gemeenten wat langzamer dan op andere plekken, zou ik maar zeggen. Toch?
1: Ja, dat is zo. Als je kijkt naar het dorp Rijssen, is zo groot geworden dat inderdaad de invloed van een gereformeerde gemeente veel minder is. Maar als ik in de gereformeerde gemeente, ik ben er voor de aardigheid een paar jaar geleden nog eens een keer naar binnen gewandeld op een zondagmorgen. En toen kwam ik tot de onthutsende conclusie dat de hele opzet van de preken en alles wat erbij hoort, alles gewoon geen enkele millimeter is veranderd. Het is echt niks veranderd. Helemaal niets.
0: We gaan even van dit onderwerp afstappen, Hans. Je kunt volgens mij nog wel een hele dag een uitzending aan wijden, maar we moeten even verder, want we willen meer beeld van Hans ten Hove dan alleen maar Rijssen en Heerde.
1: Dat snap ik.
0: Maar
1: ja.
0: Ook, die achtergrond. Politiek, maatschappelijk, sociaal, hoe moeten we dat zien? Hoe is dat bij je binnengekomen? Wanneer zag je dat?
1: Kijk, de sociale kant en het gevoel voor rechtvaardigheid, dat heeft altijd bij mij bestaan.
2: Uh-huh.
1: En ik kom altijd wezenlijk, kom ontzettend ergeren aan mensen die heel makkelijk oordelen over andere mensen. En oordelen over allerlei situaties. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment over de Grieken, die dan op een gegeven moment al het geld voor ons op zaten te maken, die uitspraken, nou, daar kon ik me ongelooflijk aan ergeren.
2: Ja.
1: Want ik dacht van ja, potverdorie, dat is helemaal niet rechtvaardig wat jullie zeggen. Want in eerste instantie hebben we als Nederlandse samenleving die Grieken verleid om gigantisch bij ons te kopen. En hebben ze gigantische leningen verstrekt. En nu verkeerd gaan beginnen te zeuren dat ze geld over de balk hebben gesmeten.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, dus dat hele sociale, gewoon het opkomen voor alle mensen. Dus niet alleen de zwakkeren, maar voor alle mensen. Dat vind ik belangrijk. Dat je gewoon zegt, jongens, alle mensen tellen mee. En moeten ook een verzoenlijke kans krijgen om een mooi leven op te bouwen in Heerde. Dat is mijn drijfveer.
0: Dat is de basis, zeg maar.
2: Maar sociaal-economisch. Je had ook zo'n boek, deelde je uit met dat Noordgouw-debat.
1: Ja.
2: Wie was dat alweer?
1: Continent van de kwaliteit. En dat was de schrijver Paul Schendering. En die heeft een mooie filosofie. Die zegt van, joh... als je een sterke samenleving wil hebben, dan moet je wel zorgen dat die ook acteert binnen de grenzen van wat de biosfeer aan kan, wat de natuur aan kan, wat je omgeving aan kan.
2: Mm-hmm.
1: Als je namelijk die natuur uitholt, dan kom je op een gegeven moment zelf tegen de grenzen aan. En dan is het vaak te laat en heb je iets kapot gemaakt wat gewoon heel moeilijk te herstellen is.
2: Ja.
1: En de andere filosofie is, als je een sterke samenleving hebt, dan pas kun je op een gegeven moment zorgen dat er ook een groeiende economie ontstaat. Dus die gedachte, die fascineert mij. En dat is ook mijn uitgangspunt in de politiek. Dat zeg, je moet wel zorgen dat de zaak in balans blijft.
0: Kun je dat boek adviseren aan mensen, aan luisteraars?
1: Ja, zeker. Het is vrij makkelijk te lezen. En het geeft een duidelijk beeld dat je ook anders tegen de maatschappij aan kunt kijken dan wat we de laatste jaren met het neoliberalisme hebben geleerd hoe je er tegenaan moet kijken. Dus ik vind dat heel mooi. En kijk, je kunt op dat boek ook wel kritiek hebben. Daar heb ik ook wel punten van. Daar ik denk van is dat nu helemaal de bedoeling? Maar in kans en grootsen geeft het wel een idee van dat het ook een andere keuze zouden kunnen maken.
2: Ja. Ja, je zei net, als kleine fractie moet je keus misschien maken met die lijvige informatie. En dan hebben wij de vraag gesteld van, wat zou je over 4 jaar, er zit in het jaar 2030, einde van deze periode weer, Als je als pro-heer iets hebt bereikt en zegt, nou, dat zou nou fantastisch zijn. Als we dat nou van elkaar krijgen, een domein of met ruimte of wat dan ook. Heb je daar...
1: Kijk, heel concreet. Als je heel concreet kijkt, kijk die, wat je nu ziet in de energietransitie. Wij hoeven als pro niet meer de mensen te overtuigen dat de energietransitie noodzakelijk is. In het verleden werd die gekoppeld aan de klimaatdiscussie en over het milieu. En dan waren we de softies en dan... Maar tegenwoordig is het makkelijker, want iedereen snapt van, hé jongens, als je gas blijft gebruiken, dan ben je afhankelijk van allerlei rare leiders in diverse landen. Je komt niet van Rusland, dan ben je van Amerika of je bent in het Midden-Oosten. Kijk maar wat er nu gebeurt. Nu zit ook weer die prijzen enorm in de lift. En ja, die energietransitie, die maakt dat we meer onafhankelijk worden.
0: Wij moeten onafhankelijk worden.
1: Wat zeg je?
0: Ik zeg, wij moeten ook onafhankelijk worden.
1: Maar... Ja, maar dit, niet de onafhankelijkheid is niet alleen dus nu in het kern van... dat je zegt, joh, meer zekerheid over dat we de energie beschikbaar hebben. Niet alleen dat de prijzen beheersbaar worden. Maar ook als je dus kijkt in termen van, ja, als je in de Oekraïne kijkt... je ziet dat de Russen al die centrales kapot schieten. Ja. Dus wat is logischer? Als je als land weerbaar wil worden, moet je zorgen dat je lokaal je energie opwekt... en dat je ook lokaal die energie gebruikt.
2: Okay, dat is
1: want dan
2: het
1: ben je minder kwetsbaar.
2: Dat is het. Ja. Maar heb je voorbeeld...
1: Ik zou het enorm leuk vinden, want ik zie nu eigenlijk nog te veel... dat we ons richten op, we moeten transitie hebben... en nou ja, als iedereen maar aan de warmtepomp gaat, dan hebben we dat wel gelukt. Maar voor mij is de warmtepomp is toch wel een luxe product. Want heel veel mensen hebben dat geld gewoon niet om dat te doen. En dan denk ik van, ja, maar er zijn ook wel andere mogelijkheden... om gewoon die transitie te doen. Bijvoorbeeld als je denkt in gemeenschappelijke... warmtevoorzieningen en dat soort dingen. En ik weet wel, hier in de Veluwe is het lastig met zeg maar die warmtevoorziening, die aardwarmte, hier lastig. Maar goed, ik zou het leuk vinden om op een gegeven moment aan het einde van de 4 jaar die we nu hebben, al concrete ideeën hadden. En dat we die concrete ideeën ook samen met de inwoners van hier zouden hebben ontwikkeld. Zodat iedereen zegt van jongens, we zijn enthousiast, daar gaan we voor. En dat er dan mooie plannen liggen en dat we zeggen, maar jongens, die energietransitie is goed op de rit. En naar mijn idee, kijk, er zijn voorbeelden genoeg waar we kunnen gaan kijken hoe het werkt. Hier dicht in de buurt in Zwolle hebben ze in Assendorp hebben dus ook een heel project opgestart met inwoners. Gewoon dat inwoners inspraak hebben, hoe gaan we het doen. En dan gaan ze een heel warmteproject gaan ze samen oppakken. Ja, dat zou ik mooi vinden als we... of via in ieder geval concrete ideeën hebben van, goh, zo gaan we het doen.
2: Ja.
1: En dit is de weg voorwaarts. En dat leidt ertoe dat we zeker weten dat de mensen

0: Noteerd.
1: We hebben nog één, tijd voor één vraag. En dat is de besluitvorming. De politieke besluitvorming, betrekken van mensen bij participatie, heet het woord tegenwoordig. Maar ja, mensen betrekken bij de besluitvorming. Heb je nog ideeën voor de komende 4 jaar? Hoe ga jij mensen betrekken bij de besluitvorming in Heerde?
2: Ja, wat je nu op dit moment ziet, of althans in mijn ogen te veel ziet, is dat de mensen geïnformeerd worden over bepaalde plannen, iets mogen zeggen, en dan hebben ze een visie, of hoe je dat noemt. En daar blijft het bij. Maar ik zou het veel leuker vinden als we ook op een gegeven moment samen met de mensen die ideeën gaan ontwikkelen. Jongens, hier hebben we een concreet probleem. Hoe kunnen we elkaar oplossen? Hoe kunnen we dat gaan doen? Nou, er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden ook in de landen die dat zijn, burgerberaad of wat dan ook. En ik denk dat we in de komende 4 jaar daar, wat mij betreft, ook mee moeten gaan experimenteren. Van jongens, hoe kun je nog even zorgen dat ook bij de planvorming de burger al betrokken wordt. En zegt van jongens, hoe gaan we het nu aanpakken?
1: In een vroeg stadium.
2: In een vroeg stadium. Ja. Want dat lijkt mij dus dat je op een gegeven moment draagvlak creëert. En ik hoop eigenlijk, ik ben door iemand van de stip erop gewezen, door Sander Buiting. Die vertelde mij over dat project in Assendorp. En ik heb echt best zin om daarom samen met een aantal collega's naartoe te gaan om te kijken van jongen, hoe hebben ze het daar nu aangepakt? Want daar lijkt het op, als je het leest, dat de burgers in een heel vroeg stadium al betrokken hebben.
1: Oké, okay, nou neem contact op als luisteraar met Hans ten Hove van Pro in Heerde. Pro voor Heerde, ja. Is het toch? En dan, ja. gaan wij dit gesprek afronden, Hans, want we hebben 1/2 uur op. En we hebben ook nog tijd nodig voor muziek, jouw keuze.
2: Ja. Ik hoor hem. Ja, ik vind het geweldig.
1: Ja, je hoort hem
2: al. Die intro is geweldig.
1: Ja.
2: Hij was een beetje lang, maar het is wel leuk.
1: Ja, nou, we gaan proberen zoveel mogelijk van te draaien. Maar het is in ieder geval voor jou School van Supertramp. En dank voor dit gesprek op deze woensdagmiddag.
2: Ja, jullie ook bedankt. En verder succes.
1: Ja, dankjewel. Oké,
2: bedankt. Tot ziens.

0: Het was de complete versie School van Supertramp op verzoek van Hans den Hoven van Pro Heerde. Dat moet er tegenwoordig achter. Goed, we hebben op dit moment een tweede gast aan de lijn en dat is Joost Dikker-Hupkes. Meneer Dikker-Hupkes of Joost, wat is het?
1: Nou, Joost is prima hoor.
0: Ja, Joost prima.
1: Okay. Ja, tuurlijk.
0: Dan hebben we die in ieder geval gehad.
2: En ook hier D6 is het voor Heerde, hè?
1: Ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk een beetje een discussie, hè, maar... Er wordt wel eens gedaan alsof PRO of D66 of CDA in Heerde niet geworteld zou zijn in Heerde. Maar dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, we zijn gewoon een partij voor Heerde. Ons verkiezingsprogramma is geschreven voor Heerde.
2: Ja.
1: Wij werken hier, we denken hier, we doen wat goed is voor Heerde. Dus we hebben het wel, we zeggen nu duidelijk inderdaad elke keer D66 voor Heerde. Ja. Natuurlijk zijn we een landelijke partij, maar we zijn bezig voor Heerde. Niet voor wat er in de rest van het land gebeurt.
2: Nou, dus, maar neemt ons niet kwalijk, wij zullen zeggen D66 dan. Dat is niet dat zo heel prima. Erg.
0: We zeggen Joost en D66.
2: Ja, precies toch? Dan dat is hoort bij elkaar zo.
1: Ja. En, helemaal goed.
2: Maar u bent de junior van ons allemaal, wat geboortejaar betreft, of niet? Of vergissen we ons nu helemaal?
1: Ja, ik ben bang van wel. Bang misschien niet, maar volgens mij ben ik wel de jongste inderdaad. Ik ben uit 73, dus ik ben ook al 52. Ja. Zo jong ben ik niet. Het liefst zouden nog jongere mensen, denk ik, hebben. Maar er zijn natuurlijk wel jongere mensen dan ik inderdaad. Maar qua lijsttrekkers, qua fractievoorzitters inderdaad, ben ik volgens mij de jongste.
0: Ik wou net zeggen, dat is wel, dat is wel een behoorlijke verversing als het gaat om leeftijd. Toch?
1: Ten opzichte van Dianneke Landman bedoel je?
0: Ook. Nou, Dianneke heeft de sporen natuurlijk verdiend.
2: Gladijs, de leeuw.
1: Dianneke heeft de sporen verdiend. En we hebben gewoon samen ook naar deze switch, zeg maar, toegewerkt. Ja. Ook Dianneke wil graag dat de volgende generatie het overneemt op een gegeven moment.
0: Precies.
1: Ze doet natuurlijk nog hartstikke mee, hoor. We doen het echt wel samen.
0: Ja.
1: Ik nu meer naar voren.
2: Ja, maar het gaat ook over jou, hè, mogen we zeggen. Hè? Waar kom je vandaan? Hè? Want de geboortejaar, belangrijk jaar, denk ik, 1973, maar waar? Geboren?
1: Ik ben geboren in Sint-Michiels-Gestel in Brabant. Maar daar woonden mijn ouders toen. Maar die komen, mijn vader komt uit Loenen op de Veluwe, om Apeldoorn. Mijn moeder en haar familie komen uit Arnhem. Dus mijn familieroutes zijn wel degelijk uit Gelderland en ook een deel uit de Veluwe.
0: Ja.
1: Maar zelf ben ik zo'n 20 jaar geleden ben ik in Hattem gaan wonen. 15 jaar geleden hier, of 16 jaar geleden hier in Wapenveld. Toen ben ik teruggekeerd naar Gelderland, zeg maar.
0: Ja, zitten er nog Brabantse trekjes in?
1: Nou, volgens mij niet echt.
2: Nee, niet de zachte G.
1: Nee, dat zit er niet echt in.
0: Maar ook niet qua feestinstellingen en zo, ik bedoel...
1: Nee, dat past carnaval. Niet helemaal bij mij.
0: Geen carnaval?
1: Geen carnaval voor mij. Nee, voor andere mensen hartstikke leuk, hoor. Maar dat past niet bij mijn karakter, zeg maar.
0: Okay.
2: Maar we weten dat u grafisch designer bent, volgens mij. Als we dat nog goed hebben onthouden van de vorige uitzending.
1: Ja, zeker.
2: Is dat ook de opleiding achtergrond?
1: Deels. Ik heb culturele maatschappelijke vorming gestudeerd in Den Haag. Wat een sociale opleiding is, vrij brede opleiding. Daar heb je bijvoorbeeld ook politicologie en filosofie en psychologie. Dus een vrij brede opleiding.
0: Ja, alles, dat kan je wel stellen, is alles. Ja. Het is heel breed, ja.
1: Heel breed. Ja. En daarna ben ik naar kunstacademie, eerst even aan de kunstacademie gestudeerd. Niet de opleiding afgemaakt, maar ik werkte toen eigenlijk al in de televisiebranche. En toen ben ik gevraagd om bij de kunstacademie te komen werken om daar... studenten te begeleiden. Dat is inderdaad een beetje hoe ik in die hoek ben beland.
2: Maar ook in het grafische dan?
1: Toen in video dingen, zeg maar. Dus ik heb les gegeven in editen en graphics, visuele graphics maken, dvd's maken. Studenten helpen begeleid met maken van filmpjes en dat soort dingen.
2: Nou ja, je had een verkiezingsprogramma gewoon in graphics moeten doen.
1: Dat verkiezingsprogramma opmaken, dat heb ik inderdaad zelf gedaan.
2: Ja, dat zag wel mooi uit.
1: Daar hoeven we dan daar hoeven we ons geld dan niet aan uit te geven, zeggen.
0: We gaan even heel snel overstappen naar de politiek, want daar zitten we tenslotte voor. Politiek actief, wanneer geworden en hoezo? Hoe kwam dat?
1: Ja, interessante vraag. Ik ben altijd politiek geïnteresseerd geweest. Echt zolang ik me kan herinneren dat ik gewoon wel geboeid was door wat er gebeurde in de wereld en wie daar een rol in speelde. Ik heb als kind op een gegeven moment naar Engeland verhuisd. En daar had je op televisie een programma dat heette Spitting Image. En dat is echt dit ja, begin jaren 80 hoor. Er waren van die handpoppen.
0: Ja.
1: En dan had je zo'n handpop en die leek op Thatcher. Je had zo'n handpop en die leek toen op Michael Heseltine. Dat was de minister van Defensie. Toen was Engeland in oorlog met Argentinië over de Falklandeilanden. En het was gewoon een humoristisch, satirisch programma met politieke handpoppen. Dus dat weet ik gewoon nog ja, echt heel goed. Daarna inderdaad in de studie heb ik ook nog wat politicologie en staatsrichting gehad. Dat je een beetje leert hoe dingen werken en zo. En ik ben...
0: Ja, op een gegeven moment dan moet je overstappen naar de actieve politiek.
1: Want ja.
0: Ik kan me voorstellen dat bed een beetje gespreid is. Maar ja, dan moet je er ook inspringen, zou ik maar zeggen. Hoe ging dat?
1: Ik zo 10 jaar geleden lid geworden van D66... Op een gegeven moment gewoon gaan kijken, mensen ontmoeten in de partij. Ook dan merk je ook snel genoeg of je bij de juiste partij zit. Ja. Hè, als je denkt, dan ontmoet je die andere mensen en denk je van god, dit zijn allemaal gewoon hartstikke leuke, interessante mensen waar ik gewoon goed mee kan vinden. En het was denk ik Janneke die op een gegeven moment vroeg van wil je wat actiever worden? Ik denk 8 jaar geleden, toen zei ik van nou nu even niet. Mijn gezin is nog te jong, daar heb ik geen tijd voor. 4 jaar geleden kwam ze weer terug met die vraag. Toen zei ik van nou, dat kan eigenlijk nu wel. Daar komt ruimte voor. En ik wil eigenlijk ook wel wat bijdragen. Ik bedoel, er gebeurt gewoon genoeg in de wereld waar je van kan denken van nou, dit vind ik eigenlijk niet zo tof. Hier ben ik het niet mee eens. Dit zou ik graag anders zien. En wat er in de straat van Hormuz gebeurt, ja, daar heb ik geen invloed op. Maar ik kan wel hopelijk positief invloed hebben op wat er in mijn eigen omgeving gebeurt.
0: Ja.
1: En met die gedachte ben ik actiever geworden.
0: Ja, nou zit het de komende 4 jaar zit het er gewoon aan te komen, meepraten over de dingen die in Heerde gebeuren.
1: Ja, leuk.
0: Nou ja, we hebben net de vraag ook gesteld aan Hans. Hoe moet het eruit zien over 4 jaar wat jou betreft, wat er bereikt is? Waar steven we op af als het gaat om D66 Heerde, voor Heerde?
1: Ja. Ja, kijk, er zijn een paar algemene dingen waar we denk ik allemaal gewoon op hopen. Ik bedoel, ik hoop echt wel dat er over 4 jaar makkelijker woningen te vinden zijn. Bijvoorbeeld voor mijn kinderen ook. Weet je, die zitten nu aan het eind van de middelbare school. Die willen op een gegeven moment misschien ook voor zichzelf op zichzelf gaan wonen. Mm-hmm. Ik zie het ook gewoon bij een buurmeisje, die zoekt er altijd, die vindt niks. Ik hoop gewoon echt dat die gewoon een eigen woning kunnen vinden hier in Heerde. Als ze hier willen blijven wonen. En dat zou gewoon heel mooi zijn. Anderzijds. Het is inderdaad ook, ja, Hans noemde het energietransitie. Dat is ook wel een ding, weet je. Als we alleen maar gas blijven verbranden, dan ja, we maken Rusland rijker. En we trekken de aarde leeg en we warmen ondertussen ook op. Ja, dat wil ik ook niet mijn kinderen nalaten. Dus ik hoop het... Maar dat zijn wel dingen die lopen, weet je. Ongeacht wie er nu in een coalitie komt, de energietransitie. Daar worden gewoon wel stappen in gezet. Ik hoop dat er gewoon... Dat hier er gewoon een plek voor iedereen is en blijft. Iedereen zich gewoon welkom voelt en veilig voelt. Een van de dingen waar wij ons ook op zullen inzetten is inderdaad dat mensen zich veilig voelen op straat. Dat de centra toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Of weet je, een steeds oudere bevolking. Zorgen nog wel dat die mensen gewoon normaal het dorp in kunnen. En ja, misschien moeten we ook kijken van. Van moeten er meer openbare toiletten zijn, want je krijgt ook dat soort uitdagingen. Ja. En dat ook gewoon wat ik net zei, veiligheid. Ik bedoel, ja, ik heb meiden van 16 en 18. Ik laat ze liever niet s'avonds van hier naar Zwolle fietsen. En maar ja, als ik een jongen zou hebben, zou het misschien heel anders zijn. Waarom is dat? Kunnen we daar ook gewoon niet wat aan doen? Dat iedereen zich gewoon veilig voelt op straat s'avonds.
2: Is dat niet alle tijden, de veiligheid?
1: Dat is zeker van alle tijden. Maar ik denk dat. Dat neemt niet weg dat er gewoon echt nog wel wat te winnen is.
0: Ja.
1: Want dat probleem is er gewoon nog steeds. Die hebben we nog steeds niet opgelost.
2: Ja, okay,
1: en
2: zo,
1: daar kunnen we wel mee aan de slag.
2: Dat netwerk waar we het ook over gaan hebben, is dat groot bij u? Of bij jou?
1: Sorry, welk
2: dat netwerk in de samenleving? Je hebt het over veiligheid. Ken je veel mensen die daarover klagen?
1: Ja. We hebben binnen D66 een aantal best wel grote groep lokale leden. Dames die daar heel erg over nadenken, heel erg mee bezig zijn. Het is ook iets wat wel een beetje aangezwengeld is, onder andere door de burgemeester. Maar hoe heet het? Zij vragen nu ook weer van, jongen, wat is nu de volgende stap? Hoe kunnen we hier verder mee? Daar wordt nu naar gevraagd. Van hoe kunnen we gewoon hier verder mee gaan? Dat betreft ook een beetje een rare periode op de hoogte. Het lijkt alsof alles even een beetje stil ligt, zeg maar. En dan het is wel leuk, maar anderzijds word je er op een gegeven moment ook wel een beetje ongeduldig van. Oké, wanneer gaan we weer aan de slag?
0: Ja, maar er gebeurt achter de schermen nog voldoende, begrijp ik.
1: Ja, sommige dingen lopen wel. De andere dingen staan een beetje stil. Hè. Nog door de coalitievorming, het nieuwe collegeprogramma komen, ja. Dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus ergens is het een leuke tijd. Ja. We beginnen weer aan een nieuwe periode. Maar dat maakt ook dat ik gewoon zin heb om aan de slag te gaan, zeg maar.
2: Ben je ongeduldig type?
1: Nee, niet per se, denk ik.
2: Ja, dat je zo specifiek doet van, dan wil ik even...
1: Ik ben enthousiast, dat is toch iets heel anders?
2: Maar niet twee stapjes vooruit en één stapje weer naar achter. Zo'n type ben je ook volgens mij niet.
1: Ik denk niet dat mensen in mijn omgeving per se ongeduldig zouden omschrijven.
2: Maar wel doorpakken.
0: Nou, laten we het hebben over mensen in de omgeving. Ja. Het betrekken van mensen bij de besluitvorming, bij de politiek, mm-hmm. bij de keuzes die jullie gaan maken in de raad. Hoe gaat dat zijn beslag krijgen? Wat voor vormen kun je daarvoor bedenken om daar mensen bij te betrekken?
1: Ja, goeie. Ik denk dat we merkten rondom de verkiezingen dat niet alleen wij, maar ook andere partijen steeds beter gingen nadenken over jongeren en heren. Ik denk dat wat we echt moeten doen is zorgen dat we de komende 4 jaar werken aan een jongerenagenda, waarin we ook jongeren niet alleen... Ze worden nu vaak als probleem bestempeld van we hebben een jonge hangplek nodig of de kosten voor de gezondheidszorg lopen zo op. Ja, dat is heel vervelend, maar jongeren, dat is ook onze volgende generatie. En we moeten die erbij krijgen. We moeten niet meer over hen beslissen, maar ook met hen beslissen. En daarom zou ik graag zien dat we over 4 jaar toch een manier gevonden hebben om jongeren te betrekken. We hebben bijvoorbeeld in Heerlen een adviesraad sociaal domein. Hè? Een clubje die advies geeft aan het college over plannen die ze hebben ten aanzien van het sociaal domein. Ja, waarom hebben we geen adviesraad jongerendomein, waar jongeren in zitten die meedenken over plannen die we hebben en hoe dat voor hun uitpakt. Want wat ik net zei, de gemiddelde leeftijd in de raad is best hoog. Hoe zorgen we dat er niet alleen vanuit de 50-plus kant nagedacht wordt over wat we doen, maar ook de 16-jarigen, ook de 21-jarigen met ons meedenken van hoe we dit een betere plek... Ik bedoel, zij moeten hier straks over 50 jaar wonen. Ik ben er dan misschien niet meer, zeg maar.
0: Nee.
1: Zij nog wel. Dus dat is één ding, jongeren betrekken. Ander ding is, als je het hebt over participatie, daar zoeken we naar een beetje als gemeente. Hoe we dat moeten doen. Want we zien denk ik allemaal wel dat het niet altijd even goed, effectief, handig gebeurt. En we hebben ook een beetje een probleem met de wet. De wet zegt dat een ontwikkelaar verplicht is om een participatieplan op te stellen. Maar er staat in de wet niet dat die ontwikkelaar ook daadwerkelijk moet zorgen dat die participatie goed uitgevoerd wordt en dat het allemaal correct gebeurt en dat er daadwerkelijk geluisterd wordt. Dus hoe zorgen wij als gemeente dat we dat toch op papier zetten van, jongens, als je iets wil gaan bouwen, je moet mensen in de omgeving betrekken. Je moet naar ze luisteren en niet alleen luisteren, maar je moet ook laten zien dat je er wat mee doet. Of als je er niet wat mee doet, leg maar uit waarom je er niks mee doet. En daarin zou ik, wat ik dan wel mis, is als we een groot bouwproject in de raad voorkrijgen, dan zitten daar ontzettend veel bijlagen bij. Maar wat ik gewoon eigenlijk nooit zie, is gewoon heel duidelijk van, oké, en dit is nou het participatieplan. En zo is het uitgevoerd en dit is er gebeurd en hier is naar geluisterd en dit hebben we aangepast. En zeker dat laatste van dit hebben we vervolgens aangepast, dat zie je gewoon zelden terug. En dan denk je van, waarom doen we die participatie als dat niet leidt tot daadwerkelijke verbeteringen van het plan? Kan hier nog wel een tijdje over doorgaan. Nou, een beetje frustratie soms hoor.
0: Ja, maar het is ook heel lastig om dat te vatten in een paar zinnen natuurlijk. Ik zou bij deze jullie als politici uitnodigen om zo af en toe even voorbij te komen. Hier eens even ons bij te praten. Want ik denk dat luisteraars ook erg geïnteresseerd zijn in wat jullie te melden hebben. Als het gaat over nieuwe ontwikkelingen en zo. En dus bij deze uitgenodigd. En iedereen, ook inderdaad, maar ook wij.
2: Ook jongeren, hè?
0: Ook jongeren. Wij hebben natuurlijk hetzelfde. Hè. Wij moeten ook proberen om jongeren te betrekken bij het interessant maken van politiek.
2: Je kunt ook een omgeving. Ik zag het Doesburg toevallig langs een sociaal-cultureel centrum, een jongerencentrum. Ja. Dus ik ga googlen 's avonds. Wat hebben ze daar nou gedaan? Hebben ze ook de ouderen erbij gezet?
0: Ja.
2: Dus dat is wel grappig. Dus als je dat bekijkt, dat bestuift elkaar dan. Heel positief, hè? Dat is wel een leuk voorbeeld.
1: Wij kwamen elkaar gisteren nog tegen, hè, voor Raadhuis. De 5 mei viering werd de vrijheidsfakkel aangestoken door de burgemeester. Ik vond het wel heel fijn om te zien dat daar best wel wat gezinnen waren, kinderen ook. Ja. Daarbij die vieringen aanwezig waren. En ook op 4 mei om 8:00 voor het raadhuis zag ik ook wel heel veel gezinnen met hun kinderen. En dan op dat soort momenten ben je wel blij dat je denkt van hey, gelukkig, weet je, we doen dit echt met z'n allen. Ja. Alle generaties denken hierover over na.
2: Ja, dat is meteen.
1: Heb je eigenlijk al aan de luisteraars verteld hoe die fakkel in Heerde terechtgekomen is?
2: Ja, aan het begin hebben we daar Henk Jan gaf me even dat podium.
1: Mooi. Toen was ik nog niet aan het luisteren. Dus mooi verhaal.
2: Ja, dat is echt mooi. Dus leuk dat je dat even doet. En zeker dat die jonge lui viel me ook op. Ook van de scouting en zo. Heel goed. Ook met hardlopen, hè, trouwens.
1: Ja, precies.
0: Goed. Joost, we zijn door qua tijd. Ik heb nog twee dilemma's. Ik heb één dilemma, laat ik maar zeggen, als volgt. We hebben de tijd voor één plaat. Dat is de nieuwe van de Rolling Stones. Rough and Twisted. Echt een nieuwe single. Of London's Calling van The Clash. Jij mag de keuze maken.
1: Ik heb liever de laatste, want dat is echt een politiek nummer.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we
1: er wordt in gezongen, and you stop running, but I have no fear. Die benzinetekorten, dat was eind jaren 70 ook al een ding. En dat speelt nu weer. En dat vind ik gewoon mooi hoe zo'n nummer toen relevant was en nu nog steeds.
0: Dan gaan we die laten horen voor Joost Dikker Hupkes van de D66 voor de Heerde.
1: Dankjewel.
0: En ik dank je heel hartelijk voor je bijdrage aan dit programma.
1: Ja, bedankt. Heel erg bedankt. Leuk jullie weer te spreken.
0: Oké, dank je.
1: Hoi.

0: Het was op verzoek van Joost Dikker Hupkes, London's Calling van The Clash. En ja, ik zei al, ik had nog de nieuwe van de Rolling Stones klaarstaan. Even het begin. Mag ik even het begin laten horen, Hans?
1: Ja, doe dat maar snel. Ja.
0: Dat begint zo. Ja, dat bedoel ik. Dat is het begin.
1: Cliffhanger voor de volgende uitzending.
0: Ja, cliffhanger voor de volgende uitzending. Dat was de nieuwe van de Rolling Stones. Die zit er dus ook aan te komen, die album. Dat album.
1: Klinkt wel goed.
0: Goed, we hebben nog 3 minuten en dan is het weer 6 uur. Allemaal van deze uitzending werd gevuld met gesprekken met Hans den Hoven en Joost Dikker Hupkes.
1: Ja, om onze luisteraar natuurlijk wat meer achtergrond te geven over de politici. We hebben er meer nieuwe raadsleden eigenlijk, hè? Zijn nogal, kunnen we, bij VVD, gemeentebelangen, boerpartij.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog een hele reeks commissieleden, nieuwe, van buiten.
0: Zo.
1: Via die cursus politiek actief die wij gevolgd hebben, daar kennen we een paar gezichten van. Ik denk, oh ja, die kennen we wel.
0: Wij vinden dat u die ook eigenlijk zou moeten kennen.
1: Ja, dat gaan we toch vragen aan de fractievoorzitters. Omdat dat zou mooi zijn, een beetje dezelfde idee van vragen.
0: Ja. Nou, goed. Dan gaan we gewoon weer door. En dan hebben we straks de zomervakantie. Hebben we ook weer tijd voor goede gesprekken, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en de formatie gaat nu verder. Hè? Dus dat is ook wel mooi op de achtergrond. Hè, waar Joost het nog over had. Van, nou, dat werken ze aan samen, de 3 partijen. En we hebben nog een vergadering, 18 mei.
0: Oké. Nou. Dan zitten we
1: We zijn even stil. De agenda is niet zo groot van die aanstaande vergadering, 18 mei. Dat gaat over het Krimpenbos, het woonwagenpark. En over Lucrato, sociaal werkplaats.
0: Luister naar de stream van heerde.nl. En dan kunt u al die vergaderingen volgen met beeld en geluid. En nog even een kleine oproep voor aanstaande zaterdag. Dan is er open molendag in Wapenveld bij de Vlijt. En de Mullen van Bats. En,
1: wat voor tijd is dat dan?
0: Dat begint om 10 uur. Pannenkoeken.
1: Oké. Okay. Ja. En een beetje wind erbij.
0: Ja, hopen we wel, ja. Ja, en mooi weer. Dit programma werd gemaakt door Han van der Pol. Mijn naam is Henk-Jan de Leeuw. We hebben nog 3/4 minuut en dan zijn we eruit. En dan zeggen we voor straks eet smakelijk en voor vanavond een fijne avond nog.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

zit die jingle al een aantal weken te luisteren. En hoor ik die man zeggen, de mullen van Bats. En ik denk dan bij mezelf, wij zeggen toch meulen hier op de Veluwe? Of zeg ik het gewoon verkeerd? Als ik iemand hoor zeggen mullen, dan denk ik van, die komt uit de Achterhoek of zo. Hoe zeggen ze dit in Meppel of Coevorden, Groningen? Is het meulen of is het mullen? Het is Uma Guma. Oh. Of mij het toch? Nog één keer. Het is Uma Guma.

Richard Hoffmeyer presents Umaguma. Radio 794.

Welkom, welkom. Serieuze luisteraars bij de 63ste aflevering van Umaguma. Next Level Radio voor Silent Movers. Ik heb er wat toegevoegd. Misfits, Outcasts, Lone Wolves en natuurlijk Nonconformisten. Het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. Hebben wij überhaupt eigenlijk wel een format? Elke woensdagavond van 8 tot 10, jawel hoor, neem ik u hier bij RTV 794 mee in mijn zoektocht naar de beste progressieve muziek. Al zeg ik het zelf, zoveel mogelijk stijlen laat ik hier samensmelten met de magische soundtrack van één centrale film. Waarom doe ik nu mijn handen achter mijn hoofd? Ik zie mijzelf. En ik beloof u, u heeft geen enkel nummer ooit in de top 2000 gehoord. Want u weet het, Umaguma is niet makkelijk. Hopend op een sfeervol geheel laten wij ons vanavond voor het eerst begeleiden door de legendarische Griekse componist Vangelis. En hij neemt ons mee terug naar het jaartal 1982. Of, oh nee, weer naar Los Angeles. Jaartal is eigenlijk 2019. En vorige week was het ook LA. Toen was het iets minder regenachtig als vanavond. Regenachtig. Om eerlijk te zijn, ik heb deze film nooit helemaal afgekeken. Waarschijnlijk hebben mijn broer en ik het als kind wel eens geprobeerd, midden jaren 80. Maar inderdaad, te saai en te regenachtig. Gaat ook niet om de film vanavond. Gaat om de muziek. Legendarisch. Ik heb het een tijdje uitgesteld, deze score. 2 weken geleden stond Umaguma in het teken van de Sequential Circuits Prophet Synthesizer. Vorige week, nou, dat was een soort overgang. Meerdere synthesizers uit de jaren 80 stonden centraal. Het was ook een ode vorige week aan de synthwave muziek uit de jaren 80. Maar vanavond, zoals ik al zei, lang uitgesteld. Misschien een beetje faalangst van mijn kant. Deze uitzending van Umaguma staat in het teken van Ridley Scott's. Ah, Harrison Ford zat erin. En natuurlijk een onvergetelijke, een geblondeerde Rutger Hauer, juist. Hunt down replicants. Manufactured humans you can't tell from the real thing. What's this? Roy Batty. Probably the leader. Leader. Leader. Leader. Mooi, hè? Stukje uit de trailer. Goed, onvergetelijke Rutger Hauer. Ja. Ik heb het over de film, uiteraard Blade Runner. En vanavond is Umaguma een ode aan de mythische Yamaha CS80 synthesizer.

goed. Wat hoorde u? David Manasian, The Sound of Dreams. Donders, wat een mooi gitaarlied was dat van zijn laatste album, The Sound of Dreams. Italiaanse huisband hoorde je daarvoor, Logos. En daarvoor uiteraard Pink Floyd. Toepasselijk, Welcome to the Machine. Dit is muziek van de film Blade Runner. En nee, ik heb die dialoog niet uit de film gejat. Die staat gewoon op het album. Redactie. Geen probleem, toch? Ridley Scott, regisseur van de film, koos voor Vangelis vanwege een eerdere succesvolle samenwerking. En de vernieuwende indruk die de componist kort daarvoor had gemaakt in de filmwereld. De belangrijkste redenen waren... de eerdere samenwerking voor een commercial. Chanel nummer 5, getiteld Share the Fantasy. Hierdoor wist Scott uit eerste hand hoe Vangelis beelden kon transformeren met zijn atmosferische klanken. Daarna de impact van Chariots of Fire. De muziek is legendarischer dan de film volgens mij. Ridley Scott was diep onder de indruk van de score voor Chariots of Fire, waarvoor Vangelis een Oscar won. Scott omschreef de muziek als off-piste, omdat het totaal afweek van de traditionele orkestmuziek die destijds gebruikelijk was voor historische films, maar het bleek een schot in de roos. Visuele intuïtie. Scott beschouwde Vangelis als een uiterst visuele muzikant wiens inspiratie direct voortkwam uit de filmbeelden. Vangelis werkte door scènes in zijn studio te bekijken en daar in real-time op te improviseren in de Nemo Studio te Londen. Wat zorgde voor een onlosmakelijke band tussen het geluid en de visuele esthetiek van de film. De zoektocht naar een unieke sfeer, dubbele punt. Tijdens de montage gebruikten Scott en editor Terry Rawlings aanvankelijk een tijdelijke score met fragmenten van Jerry Goldsmith, vriend van de show. Scott zocht echter naar een meer anorganisch en verstild geluid. Weer een woord geleerd dat de melancholie van het futuristische L.A. kon vervangen. Iets wat hij niet vond in de traditionele symfonische aanpak. Toen Vangelis Scott uitnodigde in zijn Nemo Studio en de eerste klanken van de openingsscène liet horen, was Scott naar eigen zeggen direct verkocht. Hij noemde de muziek later de ziel van de film.

Vorige week ook al iets gedraaid van dit album. Van Camel, Stationary Traveler. Wat was het ook alweer? Het liedje over Berlijn. Dit is de title track van het album. Ton Scherpenzeel toetsen. Camel.

Ja, ik vond dit op YouTube. Kebu heet de man, was toetsenist bij de Finse prachtband Prime Mover. Hij vond het leuk om de main titles van Blade Runner live te spelen. En klonk geweldig. Niet op een CS80. Ik heb gekeken, het was een Andromeda synth van het merk Alesis. Maar het klonk als de echte, toch? Dus Genesis.

van het album Duke Ultra Genesis. Openingstrack Behind the Lines. Maar had ik het gekozen omdat er op dat album extreem veel CS80 te horen viel. Ik heb goed geluisterd, maar ik denk niet in dit nummer. Typisch Uma Guma. Hey, Demis Roussas, die mocht ook meedoen op Blade Runner. En daarmee gaan wij het eerste uur afsluiten. Vangelis en Demis Roussas van de score Blade Runner.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794. Uw eigen lokale omroep.

Ja, tweede uur van Umaguma van uitzending 63 alweer. Staat in het teken van Blade Runner. Muziek is van Vangelis vanavond.

0: Als je nou niet van dit soort muziek houdt, je houdt van rockmuziek en je wilt in extreme mate dat ding horen, die CS80. Jeff Wayne was er ook fan van. War of the Worlds. Kun je hem heel vaak op horen. We gaan niet Eve of the War draaien, want die staat natuurlijk in de top 2000. Spirit of Man is dit. Ik draai hem helemaal. 11 minuten.
1: The parson's eyes flickered open. He was alive.

Nou, dat was nog eens een combo van CS80 geweld. Wat hoorden we? Saga, vorige week voor het eerst gedraaid. Progband uit Canada. Nummer heette Chapter 1 van Images. Images at Twilight was het album, 1979. Ach, een liefdesliedje. Vangelis nam het samen op met John Anderson. Kennen we van Yes. Het kwam van zijn eerste soloalbum. Heaven and Hell. Once heette dat. En volgens mij is dat de afsluiter van kant A. En dat weet ik, want die LP ligt alweer geruime tijd op de platenspeler bij mij thuis. Tondes, wat een mooie plaat is dat. Heaven and Hell. Vangelis. Wat deden we nog meer? Jeff Wayne. Op toetsen. De CS80 was dat Ken Freeman. Je hoorde Phil Lynott. Zingen. Nou ja, was dat zingen. Hij had wat in zijn neus volgens mij. Richard Burton praat het geheel aan elkaar natuurlijk. Mooi. War of the Worlds van Jeff Wayne. Daar heb ik nog een aardige anekdote over. Denk ik zelf. Het jaartal moet zijn 1997. Ik stond natuurlijk al een aantal jaren elke zaterdagochtend op een voetbalveld of middag mezelf af te vragen, wat doe ik hier in vredesnaam? Ik was blij dat we jeugd verlaten hadden. Volgens mij mocht ik aantreden in het derde, samen met Thierry de Tandart. Nou, ik kwam niet opdagen, weet ik nog, tot de voorzitter mij belde van, kom je nog een keer, meneer Siemens? Thierry opgebeld. Thierry, we moeten komen trainen bij derde. Er is zin meer in. Eén training meegelopen, dat was niks voor ons. We waren wat langer uitgekeken op de voetbal. Knoop doorgehakt, we stoppen ermee. En in één keer had ik zaterdagochtend vrij, als ik niet hoefde te werken. En ik zie het nog voor me. Ik leende van een klasgenoot de dubbel CD Jeff Wayne's musical version of War of the Worlds. Klasgenoot Peter. De CD was van zijn moeder. We hadden het over die muziek. Ik zeg, ik wil die CD een keer lenen. En ik werd

wakker. Zaterdagochtend, ik zet hem op in bed. En ik heb beide cd's van begin tot einde in één streep uitgeluisterd. Een van de mooiste sonische ervaringen ooit. Ik vond het zo indrukwekkend. En dan een tekst meelezen. Het stond natuurlijk in het boekje, de tekst, de songteksten en dan het verhaal verteld door Richard Burton. Geweldig. Kunt die dubbel LP elke platenbeurs van Prikky kopen. Net als die plaat van ILO, Out of the Blue. Dat zijn van die platen, die zijn zo verschrikkelijk veel verkocht. Kom je altijd wel tegen voor 2 of 3 euro. In uitstekende staat. Mooi plaat. Is het prog? Het heeft prog-elementen. Dan heb je van die puristen, die vinden het geen prog, want die vinden die drumbeat te disco-achtig. Is toch ook progressief, of niet? Een disco-drumbeat. Onder een soort musical drukken. Peter. Peter is later bekend geworden. Hij had een bandje genaamd Opgezwollen. Hij moest natuurlijk ook wel doorbreken met zoveel muzikale genieën in zijn klas. Silke hadden we volgens mij in de klas zitten. Die kon heel goed piano spelen, weet ik nog. Piotr uit Hogeveen was ook zo'n talent. Is een van de eerste die muziek maakte met Yes Cola Bus. Heeft hij mij mee geïntroduceerd. Wat hadden we nog meer voor muzikanten toen? Ronaldo uit Elburg, geweldig goede DJ. Wereldberoemd geworden later. Creatief klasje was dat in Zwolle. Ik denk dat ik daar mijn eerste inspiratie heb opgenomen voor dit programma. Dat moet wel. Vangelis Papathanasiou. Hoe spreek ik dit uit, Robert? Was meer dan een muzikant. Hij was een visionair die de barrières tussen disciplines en technologieën doorbrak. Van zijn vroege experimenten met pannen in een piano tot de complexe symfonieën voor NASA-missies bleef zijn kernfilosofie onveranderd, dubbele punt. Muziek is een universele kracht die in staat is om de meest complexe menselijke emoties en de meest wijdse kosmische concepten te vertalen naar een taal die iedereen kan begrijpen. Zijn erfenis leeft voort in de miljoenen mensen die zijn geïnspireerd door de triomfantelijke klanken van Chariots of Fire, de dromerige landschappen van Opera Sauvage en de dystopische diepten van dit Blade Runner. Als de moderne Orpheus liet hij ons een schat aan klanken na die ons eraan herinneren, hoewel technologie verandert, dat de behoefte aan schoonheid, verwondering en spirituele resonantie een constante blijft in de menselijke ervaring. Vangelis mag de aarde hebben verlaten, 17 mei 2022, maar zijn muziek blijft resoneren tussen de sterren die hij zo vurig bewonderde. Google Gemini, bedankt.

0: triumph, fight the good fight uit Canada. En daarvoor van het debuutalbum van supergroep Asia Wildest Dreams. Een beetje opmerkelijk. Aan begin jaren 80 komen er allemaal van die geweldige neoprog bands op die dan geweldige muziek maken. En dan lijken de helden van de jaren 70 een beetje uitgeblust. En die gaan eigenlijk minder sterke muziek maken. Zoals wat je net hoorde.
1: Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours a gate. All those moments will be lost in time.

impact van Vangelis op de wereld van de filmmuziek kan niet worden overschat. Componisten als Hans Zimmer hebben vaak hun bewondering uitgesproken voor zijn vermogen om emotie en technologie te versmelten. Vangelis bewijst dat de synthesizer, Geert, zei het je deze week, geen koud of mechanisch instrument hoefde te zijn, maar dat het kon zingen met de diepte van een menselijke ziel. Zijn werk voor Blade Runner blijft de gouden standaard voor science fiction soundtracks. Soundtracks, slecht gekozen, filmscores. Waarbij Vangelis liet zien dat muziek niet alleen een film moet begeleiden, maar een integraal onderdeel moet zijn van de wereld die op het scherm wordt gecreëerd. Prachtig.

Oké, dit was hem. De 63ste aflevering van Uma Guma. Een programma gemonteerd en gepresenteerd door Richard Hofmeijer voor RTV 794. Waarvoor bedankt. En vriendelijk bedanken doe ik ook u, de luisteraar. Een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794. En dit chagrijnige heerschap en onuitstaanbaar collega is ook wel te vinden op Facebook en Instagram. Voor nu laat ik u alleen met de sfeervolle klanken van Vangelis. Uiteraard voor Ridley Scott's Blade Runner. Zeg wel te rusten tot volgende week. En weet je wat? We gaan volgende week gewoon nog een uitzending maken rond zijn fantastische filmmuziek.

0: met Richard Hofmeyer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
3: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
2: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.